zin. Helemaal niets van je vrienden. Ging op pillen ook. Lang. Het wel voor. Lang. Het kreeg niet lang. Lang.